leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

wat ze bedoelen door gebarend uit te leggen. Want handen zeggen veel, met handen doe je veel. Een handig instrument, maar jij bent dirigent.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

pluizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Hasseltse septemberkermis heeft op de openingsdag zaterdag meteen 40.000 bezoekers gelokt. Na 6 uur werd het bijzonder druk tussen de meer dan 170 attracties. Het openingsvuurwerk aan de Kanaalkom zorgde voor een absoluut hoogtepunt. Volgens het stadsbestuur is het de beste kermis in jaren, mede dankzij het mooie weer en de nieuwe, ruimere opstelling. In het onderzoek naar het grote drugslab in Bree is nu ook een 34-jarige onderneemster uit Bree aangehouden. De vrouw verhuurde de loods aan de Oppitter Kiezel, waar maandag het lab werd ontdekt. Bij een huiszoeking werd ook 30.000 euro cash in beslag genomen. In het lab lag onder meer 180 kilo MDMA-kristallen, goed voor zo'n 800.000 ecstasypillen. Eerder werden al 4 andere verdachten aangehouden. Het onderzoek naar de precieze rol van alle betrokkenen loopt verder. Vandaag blijft het in Limburg volledig droog met wolkenvelden en opklaringen. Het wordt 20 graden. Dinsdag droog met meer ruimte voor de zon, iets warmer, 21 graden.

tussen kortere kalouwen, blanche en zijn baard. Meisje, oh een kie, want het is het kie waard. Een paard en een karre, al 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde eigenste hank.

En al tien dat ziet een groot gat en een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage met perd en karre en heel zijn menage. O Blanse, Blanse, Blanse en zijn perd. Jack, Jack, you Jack, perd. Het perd stapt voor de ook veel diepe gedachten. Wat hij van zo'n beste nog niet zo verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je onder neus van een perdenstront.

Hy wat heel goed raar niks van verloren. De Musnepstraat hander nie van dood. En die zinne stank is na ander zijn brood. O, blanse, blanse, blanse zijn perd. Jack, Jack, je Jack, perd. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanse.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won een Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Leif Erik Holm.
1: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen zijn we eigenlijk daartoe aufgefordert. En deswegen werden we die andere partijen ook einladen. En we werden dan zelfs zien of die Brandmauer fällt of die Ausgrenzung einfach weitergeht. Nu goed.
0: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
2: Wat jetzt zu tun is, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit en Geduld. Ik werde dat aufbrengen, als Parteivorsitzender der CDU en vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
0: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A-agent staan nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.

0: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Natuurpunt is gestart met de afbraak van het 50ste weekendverblijf in de Abeekvallei tussen Oudsbergen, Peren en Bocholt. In de jaren 70 stonden er in het gebied nog zo'n 110 weekendhuisjes. Het huidige chalet moet voor het einde van het jaar verdwijnen, anders dreigt een belasting van 1000 euro. Ook volgend jaar staan er nog verblijven op de slooplijst. Met de afbraak wil Natuurpunt de Abeekvallei herstellen tot natte naturen en het grondwaterpeil opnieuw laten stijgen. Vlaams Belang heeft bij het agentschap Binnenlands Bestuur een klacht ingediend tegen burgemeester Ludwig van den Hoven van Sint-Truiden. Aanleiding is een uitspraak dat alle truienaren bij hem op gesprek mogen komen, behalve Vlaams Belangers. Het agentschap verwees de zaak door naar de deontologische commissie van de stad. Die kwam begin september samen, maar Vlaams Belang diende daar uitzonderlijk zelf geen klacht in. Rosmarijn Bekkers zegt geen vertrouwen meer te hebben in de werking van die commissie. Vandaag blijft het in Limburg volledig droog met wolkenvelden en opklaringen. Het wordt 20 graden. Dinsdag droog met meer ruimte voor de zon, iets warmer, 21 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ons land verwacht geen problemen in de gas- en oliebevoorrading, ondanks een dreigende energiecrisis. Dat zegt minister van Energie Mathieu Bihet in De Morgen en Le Soir. Hij zegt daarin dat ons land vooral importeert vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge. En dat noemt hij een belangrijk voordeel. De Belgische gasvoorraad staat nu op 80%. Er ligt wel een noodplan klaar voor mocht er toch een tekort dreigen. Voormalig radiomaker Sven Pichal spreekt voor het eerst sinds de zaak van kinderporno waarin hij betrokken was geraakt. Dat doet hij in een nieuwe opvallende reeks op streamingplatform Streams. De reeks heet Het Bestaat en gaat over kindermisbruik met slachtoffers, experts en dus ook daders. Pichal zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van Immosite Immoscoop. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Een hele goede morgen iedereen en leuk dat je ook vandaag weer luistert naar Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En behalve tijd voor de koffie, ook tijd voor de muziek natuurlijk. We begonnen met Malcolm Roberts, een Brit die voor Luxemburg naar het Eurovisie Songfestival ging. Hij scoorde een paar hits, onder andere deze uit de 1970, We Can Make It Girl. En ook de Searchers die kunnen het maken bij de meisjes met Needles and Pins.

En het is vandaag weer maandag en schooldag. En daar had Margriet Hermans er kennelijk moeite mee. Want ze had het in de onderwijsblues over het wel en wee van het schoolleven. Trouwens, vandaag maandag, dat betekent gisteren zondag en eergisteren zaterdag. En dan heeft u weer kunnen genieten van Op Weekend met Karin de Kreeve. En daarin natuurlijk ook de uitkalender. Wil je er ook iets in kwijt, dan kan dat. Heb je een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent of gewoon een gezellige activiteit die iedereen zou moeten kennen, dan kunnen wij jou helpen. Stuur je informatie naar info@radioludo.be. Dat is info@radioludo.be. En nu tijd voor muziek uit 1973 van de Les Humphreys Singers.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Zo, de stoelen mogen terug rond de tafel. Het dansen is weer afgelopen voor dit uur. Je hoorde de Chacacas en SOS El Amor. En de mensen die regelmatig naar deze espresso luisteren, die weten dat het af en toe wel een keer vooruit kan gaan hier in het programma. Maar soms ook hebben wij een klein beetje rust ingebouwd. Zoals nu met Alexander Curley. Alhoewel, met zijn dikke kop kan hij waarschijnlijk niet meer dan een beetje rustig zingen.

En als je het zo schoon vraagt, dan zal het wel in orde komen, denk ik. Rock Me Baby van Johnny Nash. En nu tijd voor The Tramps, geschreven T-R-A-M-M-P-S. Ja, dat is wat anders dan The Tramps, geschreven T-R-E-M-P-S. Want dat is een afkorting van de Tremolos, die tegenwoordig zo her en der nog optreden. Ook in Vlaanderen trouwens onder die naam. Omdat ze de Tremolos niet meer mogen gebruiken wegens het niet geregistreerd zijn. Of iets dergelijks, weet ik veel. Maar The Tramps, met de A en de dubbele M, dat was een legendarische groep uit Philadelphia die onder andere de disco bekend maakte in de jaren 70. Ze hadden een gigant van een hit met Disco Inferno, maar ook deze mocht er wezen. Love Epidemic.

En als je nummer van de Shadows hoort, dan zou dat zomaar ingezongen kunnen zijn door Cliff Richard. Het was trouwens ook de begeleidingsband van Cliff Richard in der tijd. Terug naar 1960 met deze instrumentale 36, 24, 36. Daarvoor Under the Moon of Love van Mutt en The Tramps. Daar begonnen we mee met Love Epidemic. Ja, The Tramps met T-R-A-M-M-P-S, voor alle duidelijkheid. Nu tijd voor Mr. Pat Boone.

Dat was Frederik Froswa, de man uit Vizé, die tegenwoordig zijn gepensioneerde jaren verslijt in Tenerife. En zo ken ik er nog wel een paar. Maar goed, daarvoor Pat Boone, prachtige stem van Pat Boone. En toen ik die stem hoorde, dacht ik, zo ken ik er nog eentje. Jim Reeves.

Love Affair, dan wat een prachtig nummer. Rainbow Valley, we moesten daarvoor terug naar 1968. En wij moeten terug naar huis, want onze espresso voor vandaag is afgelopen. We laten jou in de vakkundige handen van Geert de Knut. Hij brengt je 2 uur lang lunchbox tussen 10 en 12. En ik ben er graag morgen terug, pakweg 9 uur, voor alweer een uurtje espresso. En ik laat je voor nu met T-Rex en Get It On. Tot morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ons land verwacht geen problemen in de gas- en oliebevoorrading, ondanks een dreigende energiecrisis. Dat zegt minister van Energie Mathieu Bihet in De Morgen en Le Soir. Hij zegt daarin dat ons land vooral importeert vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge. En dat noemt hij een belangrijk voordeel. De Belgische gasvoorraad staat nu op 80%. Er ligt wel een noodplan klaar voor mocht er toch een tekort dreigen. Voormalig radiomaker Sven Pichal spreekt voor het eerst sinds de zaak van kinderporno waarin hij betrokken was geraakt. Dat doet hij in een nieuwe opvallende reeks op streamingplatform Streams. De reeks heet Het Bestaat en gaat over kindermisbruik met slachtoffers, experts en dus ook daders. Pichal zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van Immosite Immoscoop. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Wake Up Little Susie, dat waren de Everly Brothers uit 1957. Fijne Amerikaanse broers waren het. Het is 6:10. Goedemorgen, het is maandag 21 september. Fijn dat je ook bij Radio Ludo deze morgen bent. Leukste evergreens van Rob de Nijs onder meer dit uur, Dana Minner, tot zelfs Albano en Romina Power. Het is de internationale dag van de vrede vandaag, dat belooft. En daar zullen we je dadelijk wat meer over informeren. En nu Vultura.

21 september, vandaag is het de Internationale Dag van de Vrede. De Verenigde Naties gebruiken deze dag om wereldwijd aandacht te vragen voor vrede en het beëindigen van conflicten. De dag werd in 1981 ingesteld en staat symbool voor het idee dat vrede een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Niet alleen regeringen spelen daarbij een rol, maar ook organisaties, scholen, gezinnen en individuen. Vrede gaat bovendien niet alleen over het ontbreken van oorlog, maar ook over veiligheid, respect en samenwerking. Elk jaar wordt rond deze dag wereldwijd actie gevoerd en nagedacht over manieren om conflicten vreedzaam op te lossen. Het is een thema dat misschien groot en ver weg lijkt, maar ook dichtbij begint. Soms begint vrede gewoon met luisteren naar iemand die anders denkt dan jij. 21 september, de Internationale Dag van de Vrede.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Ray Conniff, Orkest Snijder in der tijd. Volare nel blu, dimpinto di blu. Uit 1963 kon dit liedje met Petit Lavelle ervoor in Lady Marmalade. Vandaag herdenken wij André Landzaat op 21 september. Straks meer daarover. Eerst is dit nog een plaat van Dana Winner. Een cover op een liedje in der tijd. Don't It Make My Brown Eyes Blue.

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 21 september, vandaag herdenken wij de Nederlands-Amerikaanse acteur André Landsaat, die op 21 september 2025 op 81-jarige leeftijd overleed. Landsaat werd geboren in Den Haag en verhuisde op jonge leeftijd naar Parijs, waar hij een opleiding tot acteur volgde. Later trok hij naar de Verenigde Staten en studeerde hij bij de beroemde acteurdocent Lee Strasberg in New York. Landsaat speelde in talrijke Amerikaanse televisieseries en werd vooral bekend als Tony Cassadin in de soapserie General Hospital in 81. In Nederland was hij onder meer te zien als Rudolf Sticker in Medisch Centrum West. Naast zijn werk als acteur gaf hij ook masterclasses en lessen in method acting techniek in Strasberg. Hij bleef tot op hoge leeftijd actief in de filmwereld en werd herinnerd als een veelzijdig acteur met een bijzonder internationale carrière.

If I Were a Carpenter, Bobby Darin bij Radio Ludo, je toonaangevende retro-radio vanuit de Limburgse provinciehoofdstad. Het is intussen 10:30, goede voormiddag. Marvin Gaye, de soul-legende, Sexual Healing.

waren de Cousins, die we nog kennen van Deng Deng en ook van de monsterhit Killy Killy Watch. De Peppermint Twist met de Cousins, met Rob de Nijs daarvoor uit 1977. Het werd zomer op de radio, in de herfst van 2026. Want dat is het ook, morgen dus. Straks trekken we naar Bilze, binnenkort een quizavond. Daar vertel ik je meer over na Red Boon en We Were All Wounded at Wounded Knee.

Vrijdag 25 september is er een quizavond ten voordele van afdeling D2 gastro-entro-oncologie van het ziekenhuis AZ Vesalius in Tongeren. En die quizavond vindt plaats in het cultuurhuis De Kimpel, Eikelaan 25 Bilse. Ploegen van maximum 5 personen per ploeg, €30 per ploeg, zijn mooie prijzen. Test jezelf, beleef een gezellige avond en steun dit mooie doel. Alle info en inschrijving op breumel@telenet.be. Dat is breumel@telenet.be. Deelname €30 voor de quizavond van het AZ Vesalius in Tongeren op vrijdag 25 september.

Je hoorde Tim Harden in How Can We Hang On To A Dream, een popplaat uit 1967, met Corinne Hermey daarvoor, Eurovisie 83 en C'est la vie est cadeau. Gaan we naar 11 uur op, straks bij Radio Ludo, met meer regionieuws. Klokvast om 11 uur, en tussenin nog de beste evergreens. Nu richting 11 nog, met de Bouzouki Player van de band Babe uit Nederland.

0: et le goût du printemps. Soit celui qui déroute.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Hasseltse septemberkermis heeft op de openingsdag zaterdag meteen 40.000 bezoekers gelokt. Na 6 uur werd het bijzonder druk tussen de meer dan 170 attracties. Het openingsvuurwerk aan de Kanaalkom zorgde voor een absoluut hoogtepunt. Volgens het stadsbestuur is het de beste kermis in jaren, mede dankzij het mooie weer en de nieuwe, ruimere opstelling. In het onderzoek naar het grote drugslab in Bree is nu ook een 34-jarige onderneemster uit Bree aangehouden. De vrouw verhuurde de loods aan de Oppitter Kiezel, waar maandag het lab werd ontdekt. Bij een huiszoeking werd ook 30.000 euro cash in beslag genomen. In het lab lag onder meer 180 kilo MDMA-kristallen, goed voor zo'n 800.000 ecstasy-pillen. Eerder werden al 4 andere verdachten aangehouden. Het onderzoek naar de precieze rol van alle betrokkenen loopt verder. Vandaag blijft het in Limburg volledig droog met wolkenvelden en opklaringen. Het wordt 20 graden. Dinsdag droog met meer ruimte voor de zon, iets warmer, 21 graden.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

De officiële start van de herfst vandaag. Bye bye baby, baby bye. Met de Bay City Runners uit het midden van de 70s. Het is 4 over 11. Goedemorgen. Tot 12 uur nog Lunchbox op Pluto. Met Paul McCartney en Wings. Dit uur hebben we ook een plaat van Udo Jurgens. En Wendy van Wanten en Willy Sommers met Kijkers diep in mijn ogen. Die komt er straks aan. En nu Diana Ross en The Supremes.

Nieuws uit de kranten. Artsen gebruiken vaak moeilijke Latijnse termen die voor veel patiënten onbegrijpelijk zijn. Het zorgt regelmatig voor verwarring en onzekerheid tijdens medische gesprekken. Een nieuwe vertaal-app biedt nu uitkomst door deze medische vaktaal om te zetten in begrijpelijke, duidelijke uitleg. Patiënten kunnen zo beter volgen wat er met hen aan de hand is. De app vertaalt bijvoorbeeld termen als cervicale spondylose naar slijtage in de nek. Makkelijk toch, hè? Zo ontstaat er meer vertrouwen tussen arts en patiënt. En de zorg wordt daarmee toegankelijker en effectiever voor iedereen. Nu dus ook een vertaal-app voor medische vaktaal. Te vinden in de Apple Store of via Android.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zet je schrap. Want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Ook de versie van Mariah Carey kon aardig in het oor liggen. Without You, I Can't Live Without You, Harry Nilsson en Udo Jürgens, daarvoor nog eens bij ons. Terug in de tijd, dag op dag, 21 september, naar 1937, zo dadelijk hier bij ons. Fats Domino die neemt eerst nog eens het woord met Lazy Lady.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 21 september, terug naar 1937. Toen verschijnt The Hobbit, geschreven door de Britse auteur Tolkien. Het boek vertelt het verhaal van Bilbo Baggins, een hobbit die onverwacht op avontuur gaat. Samen met een groep dwergen trekt hij richting een eenzame berg, waar de draak Smaug woont. Het boek wordt een groot succes en vormt de voorloper van Tolkien's latere trilogie In de Ban van de Ring. Tolkien creëert een uitgebreide fantasiewereld met eigen talen, volkeren, geschiedenis en mythologie. De Hobbit groeit uit tot een van de belangrijkste en bekendste fantasyboeken uit de 20e eeuw. 21 september 1937, De Hobbit verschijnt.

stille refrain de ma vie, Petula Clark, heerlijk mooi op de radio uit 1964. Het is jouw muziek, zei jouw Evergreens bij Ludo. Die hoor je de klok rond, dag in, dag uit, hier op de radio met Paul McCartney en Wings, Mull of Kintyre.

Niels Sedaka was van alle markten thuis. Breaking Up Is Hard To Do was een van die topliedjes van Niels Sedaka uit 1962. Gaan we naar de weetjes, trommel op, met hier nog eens een liedje uit 63 van de Spotniks, The Galloping Guitars.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio, elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Hier nog eens een fijn weetje. In sommige landen hebben chauffeurs een eigen verborgen taal ontwikkeld met geheime handgebaren om stil en snel met elkaar te communiceren tijdens het rijden. Deze signalen worden gebruikt om elkaar te waarschuwen voor gevaarlijke situaties, politiecontroles of files, zonder dat andere weggebruikers het doorhebben. Zo kunnen ze bijvoorbeeld aangeven of een route veilig is of ze moeten uitwijken. Vooral vrachtwagenchauffeurs en taxichauffeurs gebruiken deze gebaren om elkaar te helpen en problemen te voorkomen. De gebaren verschillen per regio en zijn vaak alleen bekend binnen een chauffeursgemeenschap. Dit zorgt voor een soort kameraadschap op de weg, zelfs tussen onbekenden. Het is een slimme en discrete manier om onderweg informatie uit te wisselen zonder afleiding. In sommige landen hebben chauffeurs dus een eigen verborgen taal ontwikkeld met geheime handgebaren om stil en snel met elkaar te communiceren tijdens het rijden.

0: Patsy Gaillon uit 1978 from New York to L.A. met de New Seekers, daar wonen we op Ludo. En dit is werk van Lux Steno, weer zo'n maandag vandaag. Zeer toepasselijk op deze maandag 21 september.
1: Kijk eens naar je uurwerk, het is al 10 voor 8 en de werkweek komt eraan. De auto brengt je weg.

Weer zo'n maandag vandaag. Luc Steno, bewerking op liedje van Clo-Clo, Claude François. En zo zit onze zendstijd er bijna op voor vandaag, maandag 21 september. Morgen opnieuw vanaf 10 uur, een nieuwe lunchbox. En nu nog Joey D en de Starlighters. De Ja Ja Twists. Well, I'm...

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een leegstaande woning langs de grote baan in Helchteren is zondagochtend zwaar beschadigd door brand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak. Omdat de voordeur open stond, wordt de brandstichting niet uitgesloten. In het pand was niemand aanwezig. Politie Karma onderzoekt de oorzaak. De woning is eigendom van de werkvennootschap en moet verdwijnen voor de nieuwe Noord-Zuidverbinding. Aan het dienstencentrum Pelle-Melle in Overpelt is een nieuwe beweegbank in gebruik genomen. De bank kwam er dankzij een schenking van een anonieme inwoner van Pelt. Vooral ouderen worden aangemoedigd om actief te blijven en het risico op vallen te verkleinen. De beweegbank is vrij toegankelijk voor iedereen en moet ook de sociale contacten bevorderen. Volgend voorjaar organiseert Pelle-Melle er verschillende bewegingsactiviteiten rond. Vandaag blijft het in Limburg volledig droog met wolkenvelden en opklaringen. Het wordt 20 graden. Dinsdag droog met meer ruimte voor de zon. Iets warmer, 21 graden.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Sinds 10 uur van morgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3 uur vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht die vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Natuurpunt is gestart met de afbraak van het 50ste weekendverblijf in de Abeekvallei tussen Oudsbergen, Peren en Bocholt. In de jaren 70 stonden er in het gebied nog zo'n 110 weekendhuisjes. Het huidige chalet moet voor het einde van het jaar verdwijnen, anders dreigt een belasting van 1000 euro. Ook volgend jaar staan er nog verblijven op de slooplijst. Met de afbraak wil Natuurpunt de Abeekvallei herstellen tot natte naturen en het grondwaterpeil opnieuw laten stijgen. Vlaams Belang heeft bij het agentschap Binnenlands Bestuur een klacht ingediend tegen burgemeester Ludwig van den Hoven van Sint-Truiden. Aanleiding is een uitspraak dat alle truienaren bij hem op gesprek mogen komen, behalve Vlaams Belangers. Het agentschap verwees de zaak door naar de deontologische commissie van de stad. Die kwam begin september samen, maar Vlaams Belang diende daar uitzonderlijk zelf geen klacht in. Rosmarijn Bekkers zegt geen vertrouwen meer te hebben in de werking van die commissie. Vandaag blijft het in Limburg volledig droog met wolkenvelden en opklaringen. Het wordt 20 graden. Dinsdag droog met meer ruimte voor de zon, iets warmer, 21 graden.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeroborg-Loom en Houthale-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

just we two. Heads up to I love you, and you love me.

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

0: En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Radio Ludo met de hits die eeuwig jong blijven klinken.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. Febetra, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van 2,5 euro zijn hoogste pijl ooit. Febetra wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. En het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jonge man van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in diskrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een leegstaande woning langs de grote baan in Helchteren is zondagochtend zwaar beschadigd door brand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak. Omdat de voordeur open stond, wordt de brandstichting niet uitgesloten. In het pand was niemand aanwezig. Politie Karma onderzoekt de oorzaak. De woning is eigendom van de werkvennootschap en moet verdwijnen voor de nieuwe Noord-Zuidverbinding. Aan het dienstencentrum Pelle-Melle in Overpelt is een nieuwe beweegbank in gebruik genomen. De bank kwam er dankzij een schenking van een anonieme inwoner van Pelt. Vooral ouderen worden aangemoedigd om actief te blijven en het risico op vallen te verkleinen. De beweegbank is vrij toegankelijk voor iedereen en moet ook de sociale contacten bevorderen. Volgend voorjaar organiseert Pelle-Melle er verschillende bewegingsactiviteiten rond. Vandaag blijft het in Limburg volledig droog met wolkenvelden en opklaringen. Het wordt 20 graden. Dinsdag droog met meer ruimte voor de zon. Iets warmer, 21 graden.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Het is goed.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

terwijl ze staan te dansen op hun hoed. Wie kent er niet de Argentijnse tango? Met zijn sensuele

zaken me, zit moeder ziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling.

Hilton Borselen. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster, een krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorgen, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde.

want hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10:00 in de ochtend. Hij zit in het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd, want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Zie ze lopen hier, die man, kleurloos tussen koud en warm, met hun zwarte aktetassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen. Hier is de tederheid ontroond.

Leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op het Assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Sky's luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstakingen maandlang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een 2e medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraeten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder, pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leven. Liefde en warmte, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Zonder werk

gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

het assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Sky's luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstakingen maandlang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een tweede medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder, pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af, naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.

Langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van me weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst is eenzaamheid. Zoveel uren en zoveel tijd.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een grootschalige internationale politieoperatie tegen georganiseerde misdaad is wereldwijd een 500-tal verdachten opgepakt. Politiediensten en magistraten uit 34 landen namen deel aan die actie, maar de leiding was in handen van onze federale politie. Er vonden gerichte controles plaats op talloze locaties van vliegtuigen en schepen tot belangrijke verkeersassen. In totaal zijn 200 wapens, 157 ton drugs en grote sommen geld in beslag genomen. De actie was ook gericht tegen mensenhandel. De politie kon 18 slachtoffers identificeren en in veiligheid brengen. In ons land waren er geen arrestaties. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 omgekomen bij een opvallend verkeersongeval. Een veegmachine die de straat schoonmaakte reed plots achteruit en botste tegen de fietser. De bejaarde man viel ongelukkig en stierf ter plaatse. De douane in de Antwerpse haven kampt met ernstige technische problemen met de scanners. Volgens vakbond ACOD is de helft van de toestellen volledig buiten dienst en werken anderen met beperkte functies. De technische problemen zouden al maanden duren. De douane kan zo naar eigen zeggen de controle van containers op onder meer drugs niet naar behoren uitvoeren. De malaise in de Duitse automobielindustrie duurt voort. Zonder drastische verlaging van de arbeidskosten zal ook Mercedes-Benz twee fabrieken moeten sluiten. Dat zegt de directie bij een bezoek aan een van de grote productiesites. Werknemers in de fabrieken zullen meer uren moeten presteren voor hetzelfde loon. Ook Volkswagen heeft al langer problemen en vraagt kanselier Merz om dringend de energiekosten te verlagen. In diverse Duitse steden betoogden maandag meer dan 100.000 werknemers voor het behoud van banen in de sector. De Red Dragons staan in de kwartfinale van het EK volleybal. Tegen Tsjechië ging de eerste set nog de mist in, maar daarna maakten de Belgen indruk en wonnen met 3-1. Glansrollen waren er opnieuw voor Ferre Reggers en Sam de Roo. In de kwartfinale woensdag wacht ofwel Servië of Slovenië. De nacht is droog en helder, maar het koelt flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna volgt een zachte en zonnige nazomerdag met maxima tot 21 graden.

De leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

dat het laatst is weggegaan. De ochtend na een feest is al

Leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.